0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
2: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
1: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.

0: words in heavy doses.
1: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
2: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen? Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
3: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
2: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in de oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
4: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
5: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
4: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
5: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
4: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
6: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
7: Vink Ramen en Deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's Vink twice.
8: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Brits.

In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.

0: Honderden Belgische militairen zijn met naam en achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van 's leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
1: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
0: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt

0: dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Denk ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor verandas en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en verandas. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info, kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

achteraf in veel woorden. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: achternaam te vinden op de bekende sportapp Strava. Dat schrijft De Morgen. Sinds 2014 zijn zelfs al 4000 soldaten van ons leger geregistreerd met een sportprestatie op militaire sites in ons land. Daarbij delen ze hun locatie en routes en af en toe zelfs foto's. En wie ze allemaal volgen. Dat kan militair gevoelige informatie opleveren. Het vliegverkeer op de luchthaven van Berlijn-Brandenburg is gisteravond opnieuw 3 kwartier stilgelegd na een dronewaarneming. Eerst ging 1 start- en landingsbaan dicht, daarna allebei. Op de luchthaven zijn dit jaar al 28 keer drones gezien. Heel vorig jaar was dat maar 8 keer. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen overgedragen aan Zuid-Korea. Dat heeft Oekraïnse president Zelensky gezegd tijdens zijn toespraak bij de VN. De 2 militairen zijn begin vorig jaar gevangen genomen en zouden gevochten hebben aan de Russische zijde. En dat noemt Zelensky waanzin.
1: You probably saw the broadcast from Pyongyang when they honored those who were killed. And this is madness too. Why should Koreans give their lives in a war against Ukraine?
0: Als de vijand je gevangen neemt, ben je strafbaar in Noord-Korea. En Zelensky roept ook op om artificiële intelligentie, AI, te vertragen, omdat hij vreest dat het binnenkort ook in oorlogen kan dienen, om er bijvoorbeeld kernwapens mee te maken. OpenAI heeft trouwens de gezondheidsdatabase van de Australische overheid gehackt. Die hack was in juni al, maar de Australische regering kreeg daar nog maar pas melding van. De AI-agent kon blokkades omzeilen en privégegevens bereiken. Het bedrijf OpenAI waarschuwt dat er mogelijk nog meer Australische overheidswebsites zijn gekraakt. China en de VS verlengen de pauze in hun handelsconflict. Normaal zou die onderbreking in november aflopen en bekampen beide landen elkaar dan weer met importtarieven tot bijna 150%. Maar ze willen die pauze verlengen om meer overleg een kans te geven. De Chinese president Xi Jinping is vannacht geland in Washington voor een staatsbezoek. Veel zon vandaag en temperaturen tot 19 graden. De komende dagen nog warmer tot 25 graden en na het weekend zelfs nog meer.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Dit is Radioland van Maas met nieuws uit onze regio. De uitbater van de ondergrondse parking onder de Grote Markt in Sint-Niklaas weigert voorlopig nog facturen aan de stad te betalen. Volgens OPC is de parking sinds de heraanleg moeilijk bereikbaar en onvoldoende aangeduid. Daardoor is de omzet met 24% gedaald. OPC schortte inmiddels €242.000 aan betalingen op. Vooruit vraagt het stadsbestuur om dringend maatregelen te nemen. De politie heeft in Sint-Niklaas 69 illegale of niet conforme tabaks- en nicotineproducten in beslag genomen. Dat gebeurde tijdens een controle in 10 dagwinkels in het stadscentrum. Het ging onder meer om 51 niet conforme tabaksproducten, 8 verboden wegwerpsigaretten en 10 verboden nicotinezakjes. De FOD Volksgezondheid en het FAVV werkten mee aan de actie. Er werden in totaal 8 processen verbaal opgesteld en 5 waarschuwingen gegeven. 1 winkel krijgt nog een hercontrole. Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas zijn herstellingswerken gestart aan een beschadigde elektriciteitskabel. Aan de kant van de Nieuwstraat zijn daarvoor over enkele tientallen meters de stenen opgebroken. Tegelijk wordt ook de derde ledlichtlijn naar het Sint-Nicolaasplein in werking gezet. De werken duren enkele dagen en zouden geen gevolgen hebben voor de donderdagse markt. De gemeenteraad van Zeelen buigt zich morgen over een nieuw algemeen politiereglement. Ook de plannen voor een nieuwe politiezone met Zeelen, Berlaar, Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Lebbeke komen aan bod. Die zone moet tegen 2029 operationeel zijn. Daarnaast bespreekt de gemeenteraad een recht van opstal voor de site in de Poststraat en een aanvullende overeenkomst over de verkoop van projectgrond aan Rinkhout. In totaal staan dus morgen 8 punten op de agenda.

NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Roeselare is een huis beschoten vanuit een rijdende auto wellicht. Niemand raakte gewond. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis. De voordeur is zwaar beschadigd. De politie vond zeker 15 kogelhulzen. Het gaat mogelijk om een afrekening, maar er is nog niemand opgepakt. Parket heeft een onderzoek geopend. Regeringspartij Vooruit wil ruimere zones 30 aan scholen. Ze wil de zone doortrekken tot minstens 300 meter rond de school. Volgens Vooruit gebeuren in die omgeving nog altijd te veel ongevallen. Het zijn er zowat 3 per dag. En daarnaast wil de partij er ook trajectcontroles invoeren. Gewezen pornoproducent Dennis Blackmagic, Dennis Bourcas, is sinds gisteren vrij met een enkel band. Hij zat opgesloten in de gevangenis van Leuven voor stalking en de verspreiding van naaktbeelden. Bourcas is veroordeeld tot 36 maanden cel en heeft daar 22 maanden effectief uitgezeten. Hij is 52. In Vlaanderen heeft amper nog 4 op 10 gemeenten een openbaar binnenzwembad, meldt de VRT. De voorbije 20 jaar gingen er meer dan 50 dicht. Dat is vooral het gevolg van de hoge energiekosten. Daarnaast blijven ook de lonen van poetspersoneel en redders stijgen. Zon en wolken wisselen af vandaag. Blijft droog bij maxima tot 19 graden. Morgen een prachtige dag met veel zon en het kwik kan oplopen naar een graad of 25. Ook het weekend belooft heel aangenaam te zijn.

0: zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
1: Vink Ramen en Deuren.
2: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. 6 gemeenten vragen een trein om het half uur tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Het gaat om Sint-Niklaas, Temse-Bornem, Puur-Sint-Amans, Willebroek en Mechelen. Ze doen daarvoor een gezamenlijke oproep aan de NMBS, Infrabel en de federale overheid. Volgens de gemeente is een half uur dienst technisch haalbaar. Ze vragen ook dat alle stations langs spoorlijn 54 toegankelijke perrons krijgen. De oproep komt er nu omdat het busaanbod van de lijn in de regio onder druk staat. Huurders van Woonst die voor een renovatie moeten verhuizen krijgen voortaan één vast aanspreekpunt. Een verhuiscoach begeleidt hen vanaf de eerste infosessie tot na de verhuis. Woonst wil zo meer duidelijkheid en minder onzekerheid creëren bij de bewoners. De huisvestingsmaatschappij plant de komende jaren heel wat renovaties. Bij eerdere projecten bleek dat huurders vooral nood hebben aan tijdelijke informatie en een duidelijke aanpak. De verhuiscoach moet die begeleiding voortaan structureel organiseren. De gemeente Zeelen gooit zijn evenementenaanbod grondig om. Het gemeentebestuur wil de evenementen beter afstemmen op veranderd bezoekersgedrag. Zo krijgt het volksfeest rond de Europa-run de komende jaren een nieuwe impuls. Ook de kerstmarkt wordt voortaan door gemeenten georganiseerd met kerstchalets, shopping en foodstands. De lentejaarmarkt verdwijnt vanaf 2027 en maakt plaats voor een kermismarkt tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt. De oktoberjaarmarkt en kermis blijven wel behouden. De dambrug over de Moervaart in Moerbeke gaat van 5 tot 16 oktober volledig dicht. En dat voor onderhoudswerken. De Vlaamse Waterweg vervangt het houten brugdek en herstelt beschadigde kopmuren. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Buslijn 49 rijdt tijdelijk via een aangepaste route en bedient de haltes in Moerbeke niet. Een tweede afsluiting is gepland van 22 maart tot 2 april 2027. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland op dit moment.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Dit is Radio Land van Waas met het nieuws uit onze regio. 6 gemeenten vragen een trein om het half uur tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Het gaat om Sint-Niklaas, Temse-Bornem, Puur-Sint-Amans, Willebroek en Mechelen. Ze doen daarvoor een gezamenlijke oproep aan de NMBS, Infrabel en de federale overheid. Volgens de gemeente is een half uur dienst technisch haalbaar. Ze vragen ook dat alle stations langs spoorlijn 54 toegankelijke perrons krijgen. De oproep komt er nu omdat het busaanbod van de lijn in de regio onder druk staat. Huurders van Woonst die voor een renovatie moeten verhuizen, krijgen voortaan één vast aanspreekpunt. Een verhuiscoach begeleidt hen vanaf de eerste infosessie tot na de verhuis. Woonst wil zo meer duidelijkheid en minder onzekerheid creëren bij de bewoners. De huisvestingsmaatschappij plant de komende jaren heel wat renovaties. Bij eerdere projecten bleek dat huurders vooral nood hebben aan tijdelijke informatie en een duidelijke aanpak. De verhuiscoach moet die begeleiding voortaan structureel organiseren. De gemeente Zeelen gooit zijn evenementenaanbod grondig om. Het gemeentebestuur wil de evenementen beter afstemmen op veranderd bezoekersgedrag. Zo krijgt het volksfeest rond Europa Run de komende jaren een nieuwe impuls. Ook de kerstmarkt wordt voortaan door gemeenten georganiseerd met kerstchalets, shopping en foodstands. De lentejaarmarkt verdwijnt vanaf 2027 en maakt plaats voor een kermismarkt tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt. De oktoberjaarmarkt en kermis blijven wel behouden. De dambrug over de Moervaart in Moerbeke gaat van 5 tot 16 oktober volledig dicht. En dat voor onderhoudswerken. De Vlaamse Waterweg vervangt het houten brugdek en herstelt beschadigde kopmuren. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Buslijn 49 rijdt tijdelijk via een aangepaste route en bedient de haltes in Moerbeke niet. Een tweede afsluiting is gepland van 22

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Roeselare is een huis beschoten vanuit een rijdende auto wellicht. Niemand raakte gewond. De bewoners waren op dat ogenblik niet thuis. De voordeur is zwaar beschadigd. De politie vond zeker 15 kogelhulzen. Het gaat mogelijk om een afrekening, maar er is nog niemand opgepakt. Parket heeft een onderzoek geopend. Regeringspartij Vooruit wil ruimere zones 30 aan scholen. Ze wil de zone doortrekken tot minstens 300 meter rond de school. Volgens Vooruit gebeuren in die omgeving nog altijd te veel ongevallen. Het zijn er zowat 3 per dag. En daarnaast wil de partij er ook trajectcontroles invoeren. Gewezen pornoproducent Dennis Blackmagic, Dennis Bourkas, is sinds gisteren vrij met een enkel band. Hij zat opgesloten in de gevangenis van Leuven voor stalking en de verspreiding van naaktbeelden. Bourkas is veroordeeld tot 36 maanden cel en heeft daar 22 maanden effectief uitgezeten. Hij is 52. In Vlaanderen heeft amper nog 4 op 10 gemeenten een openbaar binnenzwembad, meldt de VRT. De voorbije 20 jaar gingen er meer dan 50 dicht. Dat is vooral het gevolg van de hoge energiekosten. Daarnaast blijven ook de lonen van poetspersoneel en redders stijgen. Zon en wolken wisselen af vandaag, blijft droog bij maxima tot 19 graden. Morgen een prachtige dag met veel zon en het kwik kan oplopen naar een graad of 25. Ook het weekend belooft heel aangenaam te zijn.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
7: The music sounds great.
6: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Ronnie van de Vijver.

In 2020 werd de liefdeskapitein van K3 plots de Little Submarine, met dank aan de Starlings natuurlijk. En dat kwam uiteraard uit liefde voor muziek. Een hele goede morgen, het is donderdag vandaag. En dit is de Jazzpolitie met

Boskijks in 1980 met Jojo. En de stad Lokeren zoekt lustige hakers om mee te haken aan een bloemenstraat voor de stad. En ze willen dat doen samen met inwonersverenigingen en vrijwilligers. En die gehaakte bloemen die worden samengebracht tot prachtige bloemenstroken. En die zullen vanaf het voorjaar 2027 worden opgehangen in de Kerkstraat in Lokeren. Waardoor deze straat nog meer zal schitteren. Ze beginnen de eerste keer op 28 september. Het is trouwens telkens van 14 uur tot 17 uur. Als je interesse hebt, kan je contact opnemen met Mieke Verstraeten op 04 96 33 35 41 of een mailtje sturen naar mieke.verstraeten@gmail.com. Je vindt ook meer info op denkmee.lokeren.be.

1986, Patti LaBelle met O People. En straks gaan we nog eens naar 87. En dat doen we met Carly Simon, Coming Around Again. Onze lokale agenda die komt er ook straks aan. Maar eerst gaan we nog luisteren naar deze Edge of Desire.

In Sint-Niklaas brengt theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be.

Zet en Alessia Cara met Stay. En morgen dan brengt Taylor Swift nieuwe muziek uit. Taylor Swift zou Taylor Swift niet zijn, moest het iets speciaal worden. Want ze brengt niet één nummer uit morgen, maar liefst vier nummers. En daar zullen de fans natuurlijk ongetwijfeld heel blij mee zijn.

With Every Heartbeat 2007 van Robin en Clear Up. En in Moerbeke wordt binnenkort gewerkt aan de Dambrug. Die gaat 2 weken dicht van 5 tot en met 16 oktober. Er moeten namelijk onderhoudswerken gebeuren. Maar niet alleen auto's kunnen niet door. Ook voetgangers en fietsers zullen niet door kunnen. En moeten dus allemaal een omleiding volgen. Het is bijna 12 uur. Ik heb voor jullie nog Cameron Withcamp en Kingdom of Fear. En morgen horen we elkaar weer vanaf 11 uur.

0: In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak, omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Boris. Mijn maag gromt. Ik heb honger. Goedemiddag, welkom bij Broodje Waas. Vandaag mogen wij smullen van een broodje Hannibal. Met de huisbereide gehaktbal, bereide witte kool, rucola, tomaat en Andalouse saus. Kijk, we gaan die oplossen met een lekker broodje. En jij mag meesmullen van een lekker broodje Waas. Straks een vraag in de slimste Waaslander. En ook onderweg het spel Waar gaat dit over? En er is Whitesnake om deze donderdagmiddag te beginnen. Onder een fijne zon in het Waasland. Dit is This Love.

Simply Red en Never Never Love. Op donderdagmiddag waasen weerkaarten vanmiddag zon met een graad of 20. Morgen zelfs 25 graden met veel zon. En zaterdag 22 graden, zondag 23. En maandag misschien een drupje regen, dan bij 21 graden. Maar er komt toch nog warm weer aan in de loop van volgende week. Even geduld.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Aha en Cry Wolf hier bij Radio Lanta Waas. Het is Broodje Waas, de altijd lekker lichte, krokante en muzikale lunch. En er is een voorstel van gemeenteraadslid en handelaar Tommy Vaarwijk in Sint-Niklaas. Hij stelt voor dat in de Stationsstraat e-bikers, steppers en fatbikers verplicht moeten afstappen om anderen niet te storen en om de veiligheid te garanderen van wie daar onschuldig te voeten rondloopt in de Stationsstraat. Wordt vervolgd in Sint-Niklaas.

Two Brothers on the Fourth Floor en Fly. En nu de slimste Waaslander. Dit is de vraag. Hoeveel weegt een baby panda? A. 10 kilogram. B. 1000 gram. Je antwoord is welkom via info@rlvw.be of kan ook via WhatsApp als je naar onze site gaat. rlvw.be vind je een icoontje van WhatsApp. Als je daarop klikt, kom je automatisch bij ons terecht in gesprek voor A. 10 kilogram of B. 1000 gram voor een baby panda.

Two Man Sound en Charlie Brown. Beetje fout, wel lekker op een donderdagmiddag, onder een zonnetje bij de lunch. Broodje Waas met het spel, waar gaat dit over? Ik stel zo meteen de vraag na het nieuws van 1. Het antwoord, dat krijg je nu al. Zomaar cadeau. Juist, en daarom ruikt het altijd zo heerlijk in de kledingwinkel. Dat is het antwoord. Dan gaan we het mee moeten doen voorlopig. Na het nieuws van 1, uiteraard de vraag die bij dit antwoord hoort. Inderdaad, en daarom ruikt het altijd zo heerlijk in een kledingwinkel. En dan nu Bazaar bij Land van Waas met Faisal en Sef. Ooit komt er een dag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In Brugge is het assisenproces gestart tegen aardappelboer Chris van Haverbeke. De man van 48 vermoordde 4 jaar geleden zijn 2 dochtertjes van 5 en 8 jaar op zijn boerderij in Waardamme. Hij verstikte hen met een PMD-zak, omdat hij bang was dat hij de meisjes na zijn echtscheiding te weinig zou zien. De man probeerde ook zijn ex-vrouw te doden. De uitspraak volgt wellicht volgende week vrijdag. Van Haverbeke riskeert levenslang. In de Spaanse kuststad Alicante is een voortvluchtige drugscrimineel uit ons land opgepakt. De man van 29 zou het logistieke brein zijn achter een internationale drugsbende. Die smokkelde cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselend bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

de Griekse synthesizer koning Vangelis met John. En I'll find my way home. Tijd voor waar gaat dit over? Het antwoord was, dat klopt en daarom is het altijd zo lekker ruiken in de kledingwinkel. De vraag die daarbij hoort is, klopt het dat je reukzin razendsnel werkt? En dat is net de reden, hè? Je reukzin werkt razendsnel en bereikt je hersenen veel sneller dan kijken naar kleren. En daarom is het belangrijk dat het lekker ruikt in een kledingwinkel. Ik moet eerlijk zeggen, ik val altijd in slaap in een kledingwinkel, maar dat het lekker ruikt, dat geef ik toe. Dan wordt zo'n parfum gespoten, je komt binnen zo meteen met de airco zo. Ah, goed, het heeft de reden en de reden is ontsluierd. Je neus werkt razendsnel. Het is een broodje waas met... Ja, de Flintstones, de B-52's.

Zon vandaag bij een graad of 20 in het Waasland. Ook morgen zon. Nog meer dan vandaag zelfs bij een graad of 25. Zaterdag 22 graden. Met zon en wolken. Dat weerbeeld houden we aan op zondag dan bij 23 graden. Maandag is voorlopig een dip met 21 graden en kans op regen. Maar daarna zou het licht zomers kunnen worden zelfs.

0: Ja, intussen vecht je tegen een ziekte, Isabella Ama, kijk. Blijf haar draaien. Met die lekkere hit uit 1991. Ja, tijd gaat lappen. Blank of zwart, helaas nog altijd actueel. Ook vandaag. Radio Land van Baas. En over actueel gesproken zometeen. Het antwoord in de vraag, slimste Waaslander. Hoeveel weegt een babypanda? 10 kilogram of 1000 gram?
1: Ik tel de

Punk en Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance. En wel ja, het is Broodje Waas met het antwoord in de slimste Waaslander. De vraag was, hoeveel weegt een babypanda? Was het A, 10 kilogram of C, of B, 1000 gram? Dus 10 kilogram of 1000 gram, een babypanda. Veel mensen dachten, ja, die pandas, dat is een op papzakken. En nee, een babypanda, die weegt amper 1000 gram. Vandaar dus weinig juiste antwoorden binnengekomen.

Nena met Fragezeichen hier bij Radio Land van Waas. Het is donderdagmiddag, dus het was gisterenavond, woensdagavond. Radio Land van Waas. En dus heb je eigenlijk, als je niet hebt gehoord, een aflevering gemist van Punch, het betere gitaarwerk, elke woensdagavond tussen 7 en 9 met Johan van den Berg. Punch hier bij Land van Waas. En kijk, dit zou daar perfect passen. En wie weet heeft Johan het gisteravond wel gedraaid in Punch. Black Box Revelation en Stronger.

Rihanna en We Ride. En als jij straks naar huis rijdt, dan pakt Michiel die mee van 3 naar 6 op weg naar het eind van deze werkdag. Ik laat je met Cliff Ellis en Cole en A Deeper Love. Maak er een fijne zonnige donderdag van en morgen weer op vrijdag.

0: cocaïne en heroïne door heel Europa. Bij zijn arrestatie had de man 5 luxueuze smartphones op zak. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gerecht in Madrid bekijkt nu of het de man aan België zal uitleveren. Voor 4 op de 10 Belgen zit er dit jaar geen loonsverhoging in. Ze krijgen alleen de automatische indexering. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad. Volgens veel werkgevers is er geen budget voor opslag. Ze kiezen daarom al maar vaker voor andere voordelen, zoals maaltijdchecks voor het maximale bedrag, loonbonussen of warrants, waarmee werknemers aandelen van het bedrijf kunnen verwerven. De Amerikaanse mediakanalen CNN, MS Now en Politico krijgen minstens tijdelijk weer toegang tot het Witte Huis. Dat heeft een federale rechter beslist. Voor president Trump waren journalisten van de zenders niet langer welkom omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de televisiezender stapte naar de rechter en die geeft hij nu gelijk. De beslissing geldt voorlopig voor 2 weken. En Greet Minnen heeft voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Billie Jean King Cup tennis. Ons land neemt het daarin op tegen Oekraïne. Onze debutante Jana Otsipka verloor vanmorgen de eerste wedstrijd, maar Minnen bracht de stand gelijk door verrassend Elina Svitolina te kloppen, nummer 7 van de wereld. Het was 6-7 en 2 keer 6-4. Wisselen bewolkt en droog bij maxima rond 19 graden. Morgen veel zon en dan kan de temperatuur stijgen tot een aangename 23 graden. Zaterdag begint zonnig, later neemt de bewolking toe. Zondag starten we grijs en krijgen we daarna de zon te zien. En dan halen we een graad of 24.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit. Van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Pen en neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plank gas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Bij S-Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.stylesandmore.be.

0: music sounds great.
1: Land van Waals.

0: strangers. Radio
1: Lans van Waas. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Lans van Waas.
2: Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbije 10 jaar gedaald. Dat zou moeten blijken uit een rondvraag van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs bij zo'n 37.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aantal tieners dat ooit een glaasje dronk daalde van 65 naar 46%. En toch blijft binge drinken een probleem. Zowat een kwart van de leerlingen deed dat het voorbije jaar minstens 1 keer. Voor meisjes gaat het dan om 4 glazen in 2 uur tijd, voor jongens om 6 glazen. Het druggebruik zou volgens diezelfde rondvraag dan weer gehalveerd zijn, van 18% naar 9%. In Nederland is een 5e patiënt overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tegelijk zijn er in 1 week tijd 16 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 44. Bijna alle betrokkenen liepen het virus op door een muggenbeet. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Wel kan het virus gevaarlijk zijn voor bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid. In Oekraïne hebben nieuwe Russische

0: dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.
1: De expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Michiel Tiron.

en Reggae Night op een zonnige donderdagnamiddag. Wat moet je nog meer hebben? Fijn dat je luistert. Vandaag zijn we erbij. Dit is Michiel in de middag. Tussen 3 en 6 uur met tussen 3 en 4 uitzonderlijk veel muziek. Waaronder de nieuwe Hoeve van ik. Zometeen na Soul Sister. Driving.

moet eerlijk zeggen dat ik het altijd een beetje een speciaal liedje heb gevonden. Het verhaal over Matthew van Karel Fialka. Zometeen, dames en heren. Radio Lomfamba. Zometeen keren we terug naar 1980. Met de Belgisch-Portugese zangeres Lio had toen een hitje met de Sage Com Un Image. Ook Kids With Buns kom je richting uit met Best Friend. En dit komt uit de 90s. Het is Timmy T met zo'n zeemzoet liedje dat luistert naar One More Try. Geniet ervan. Begin in de middag tot 6 uur.

Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kennis moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8. NECA VZW organiseert al jaren intieme kleinkunstconcerten en dit seizoen mag Jeugdtheater Ondersteboven zich de derde partner noemen. Zo is er NECA Intiem met Augustijn Vermanderen. Nu vader Willem stopte met zingen, blijft zoon Augustijn met volle hoesting verder zingen in het West-Vlaams. De liedjes zweven tussen pop en kleinkunst, verhalende parels, uit het leven gegrepen, zijn concerten zijn ontwapenend en raken elk publiek. Je kan er naartoe op zondag 27 september om 7 uur 's avonds in de Paule Boszaal van Jeugdtheater Ondersteboven in de Driegaaienstraat 117 in Sint-Niklaas. Alle info is te vinden op de website van Jeugdtheater Ondersteboven, dat is jto.be. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be.

Dat er in het Waasland heel wat muzikaal talent rondloopt, dat wisten jullie. Dat hebben we daarnet al bewezen met Kids with Buns en straks uit Sint-Niklaas, Lars Verstraeten. Hij heeft een nieuwe plaat uit, die heet Vlinders. Ook Eurythmics met Here Comes the Rain Again en The Weeknd na dit van Alphabeat. Kleuren je donderdag met Boyfriend. Oh yeah.

Ik denk dat er vandaag niet te veel regen aan te pas zal komen. Alle details zometeen in het nieuws van 4 uur. En we komen er ook nog wel even op terug, straks tussen 4 en 5. Genieten van het zonnetje op donderdagmiddag en genieten van onze muziek, hè. Anita Meijer zometeen met ID Ho. Maar eerst deze van Another 54 Ultra. Dat is Talk to You.

En zo richting 4 uur nieuws en weer zometeen. Dan deel 2 van Michiel in de Middag op deze donderdag. Er is nog altijd een nieuwe You Did Not Sign Up For This

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbeeld.

0: vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tegelijk zijn er in één week tijd 16 nieuwe besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 44. Bijna alle betrokkenen liepen het virus op door een muggenbeet. De meeste mensen die besmet raken krijgen geen klachten. Wel kan het virus gevaarlijk zijn voor bejaarden en mensen met een zwakke gezondheid. In Oekraïne hebben nieuwe Russische aanvallen aan zeker 9 mensen het leven gekost. In Kharkiv stierven 7 mensen toen een drone insloeg op een landbouwbedrijf. Nog eens 10 anderen raakten gewond. En in de hoofdstad Kiev is een parking van een materniteit geraakt. 2 mensen hebben die aanval niet overleefd. 8 anderen liepen verwondingen op. En onze tennisvrouwen stoten dan toch niet door naar de halve finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden gingen in het beslissende dubbelspel onderuit in 2 sets. Eerder had Greet Minnen nog voor een verrassing gezorgd in het enkelspel door Elina Svitolina, nummer 7 van de wereld, te verslaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Dus stel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

En dat waren die van Five, en Got the Feeling uit de jaren 90. Ondertussen 4 uur geweest, leuk dat u luistert naar Land van Maas. Dit is Rory Blok, ken je nog hè? Radio Land van Maas. Loving Whiskey.

Uit een periode dat er echt nog wel platen werden gedraaid. You spin me round, round like a record. Het singeltje lag toen op onze draaitafel in 1985. Het was een hit van Dead or Alive. You spin me round. En dan nu Amy Winehouse hier vanmiddag.

En daarmee had hij begin jaren 90 een ferme dikke hit te pakken, deze Curtis Tigers. En I Wonder Why, 5:05. Jonas Blue en William Senge komen hier richting uit met Mama. Het nieuws uit onze regio, en deze is van Jelly Roll, maar dat wisten jullie ondertussen toch, denk ik. I'm good, goedemiddag.

Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. 6 gemeenten vragen een trein om het half uur tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Het gaat om Sint-Niklaas, Temse-Bornem, Puur-Sint-Amans, Willebroek en Mechelen. Ze doen daarvoor een gezamenlijke oproep aan de NMBS, Infrabel en de federale overheid. Volgens de gemeente is een half uur dienst technisch haalbaar. Ze vragen ook dat alle stations langs spoorlijn 54 toegankelijke perrons krijgen. De oproep komt er nu omdat het busaanbod van de lijn in de regio onder druk staat. Huurders van Woonst die voor een renovatie moeten verhuizen, krijgen voortaan één vast aanspreekpunt. Een verhuiscoach begeleidt hen vanaf de eerste infosessie tot na de verhuis. Woonst wil zo meer duidelijkheid en minder onzekerheid creëren bij de bewoners. De huisvestingsmaatschappij plant de komende jaren heel wat renovaties. Bij eerdere projecten bleek dat huurders vooral nood hebben aan tijdelijke informatie en een duidelijke aanpak. De verhuiscoach moet die begeleiding voortaan structureel organiseren. De gemeente Zeelen gooit zijn evenementenaanbod grondig om. Het gemeentebestuur wil de evenementen beter afstemmen op veranderd bezoekersgedrag. Zo krijgt het volksfeest rond Europa Run de komende jaren een nieuwe impuls. Ook de kerstmarkt wordt voortaan door gemeenten georganiseerd met kerstchalets, shopping en foodstands. De lentejaarmarkt verdwijnt vanaf 2027 en maakt plaats voor een kermismarkt tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt. De oktoberjaarmarkt en kermis blijven wel behouden. De dambrug over de Moervaart in Moerbeke gaat van 5 tot 16 oktober volledig dicht. En dat voor onderhoudswerken. De Vlaamse Waterweg vervangt het houten brugdek en herstelt beschadigde kopmuren. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Buslijn 49 rijdt tijdelijk via een aangepaste route en bedient de haltes in Moerbeke niet. Een tweede afsluiting is gepland van 22 maart tot 2 april 2027. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland op dit moment.

0: Milo met Hey Technologieo. Goed.
1: Radioland van Bas.
0: Morgen vrijdag zeer zonnig, met hoogstens hier en daar wat enkele wolkenvelden. En temperaturen liggen ongeveer rond een graad of 24. Ook zaterdag starten we de dag met zonnige perioden. In de namiddag is er kans op wat wolken. En zitten de temperaturen ook tot 23 graden. Zondag hetzelfde weerbeeld. En dan maandag veel wolken. In het westen kan er wat regen uitvallen. Temperaturen zitten dan ongeveer rond zelfs een graad of 26. Kijk eens aan. Over een Indian summer gesproken. Dit komt uit 1988. Afrika Bambaataa en Family met UB40. Dit is Reckless.
2: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Fever Dream van Alex Warren. Je kent het verhaal van Donald Trump, van de drie nieuwsagentschappen die geen toegang meer hebben gekregen tot het Witte Huis, waaronder Politico en CNN. Een rechter heeft nu beslist dat dat ongrondwettelijk is en dat Donald Trump de drie nieuwsploegen opnieuw moet toelaten in het Witte Huis.

alle joggers onder jullie. Haven, Caitlin Aragon en I Run. En zo gaan we richting 5 uur. Lees er weer, je bent zometeen up-to-date op het eind van je werkdag. En op het eind van je werkdag hoort ook een fantastisch mooi liedje om een beetje goedgezind thuis te komen na een drukke werkdag. Bruno Mars en On My Soul.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas.
1: Het alcoholgebruik bij Vlaamse jongeren is de voorbije 10 jaar gedaald. Dat zou moeten blijken uit een rondvraag van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs bij zo'n 37.000 leerlingen uit het secundair onderwijs. Het aantal tieners dat ooit een glaasje dronk daalde van 65 naar 46%. En toch blijft binge drinken een probleem. Zowat een kwart van de leerlingen deed dat het voorbije jaar minstens 1 keer. Voor meisjes gaat het dan om 4 glazen in 2 uur tijd, voor jongens om 6 glazen. Het druggebruik zou volgens diezelfde rondvraag dan weer gehalveerd zijn, van 18 naar 9%. In Nederland is een 5e patiënt overleden bij wie het Westnijlvirus was vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

finales van de Billie Jean King Cup. Ze verloren met 2-1 van Oekraïne. Magali Kempen en Lara Salden gingen in het beslissende dubbelspel onderuit in 2 sets. Eerder had Greet Minnen nog voor een verrassing gezorgd in het enkelspel door Elina Svitolina, nummer 7 van de wereld, te verslaan. Maar dat heeft dus niet mogen baten. Zowel wolken als opklaringen vanmiddag bij een graad of 19. Morgen klopt de zon overuren en kan het kwik oplopen tot 23 graden. Ook tijdens het weekend droog en af en toe zon. Zondag halen we 24 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Een van de eerste artiesten die op het podium stonden van de Lokerse feesten dit jaar. Diana Ross. En Upside Down, de wereld op zijn kop. We hebben het er net weer gehoord in het nieuws van 5 uur. Hey, fijn dat je luistert naar Radioland van Maas. Ik ben Michiel, dit is Michiel in de Middag. Tot 6 uur met Queens of the Stone Age die zo meteen je richting uitkomen. De nieuwe plaat heet Easy Street, maar eerst Powerhouse en Dwayne Harden. We zitten in de 90s. What you need...

Queens of the Stone Age, Easy Street. Straks om 17:30 nieuws uit onze regio, maar ik heb al een ander nieuwsje. En dat komt uit Lokeren. Daar heeft Mietje de Vos, jawel, Mietje de Vos, gisteren haar verjaardag gevierd. Het is geen meisje van 3 jaar, maar het is een meisje van 103 jaar. Ze deed dat in het woonzorgcentrum Ter Engelen met een glaasje cava erbij. En natuurlijk de schepen van burgerlijke stand, Claudine de Waal van Lokaal Liberaal, bracht daar gisteren een bezoekje. 103 jaar. Hopelijk heeft ze geen 103 kaarsjes moeten uitblazen. Dit is Aretha Franklin.

En zo heeft hij zijn lijstje weer compleet afgewerkt, deze Lou Bega Mambo No. 5. Het nieuws uit onze regio, zometeen ook de nieuwe plaat van Niels de Stadsbader, die je vanavond weer kan zien in Thuis als Dr. Cody. Onderweg heet die plaat. Maar eerst onderweg naar jou, deze van de SOS-band. Take your time and do it right.

Dit is Radioland van Waas met het nieuws uit onze regio. 6 gemeenten vragen een trein om het half uur tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Het gaat om Sint-Niklaas, Temse-Bornem, Puur-Sint-Amans, Willebroek en Mechelen. Ze doen daarvoor een gezamenlijke oproep aan de NMBS, Infrabel en de federale overheid. Volgens de gemeente is een half uur dienst technisch haalbaar. Ze vragen ook dat alle stations langs spoorlijn 54 toegankelijke perrons krijgen. De oproep komt er nu omdat het busaanbod van de lijn in de regio onder druk staat. Huurders van Woonst die voor een renovatie moeten verhuizen krijgen voortaan één vast aanspreekpunt. Een verhuiscoach begeleidt hen vanaf de eerste infosessie tot na de verhuis. Woonst wil zo meer duidelijkheid en minder onzekerheid creëren bij de bewoners. De huisvestingsmaatschappij plant de komende jaren heel wat renovaties. Bij eerdere projecten bleek dat huurders vooral nood hebben aan tijdelijke informatie en een duidelijke aanpak. De verhuiscoach moet die begeleiding voortaan structureel organiseren. De gemeente Zeelen gooit zijn evenementenaanbod grondig om. Het gemeentebestuur wil de evenementen beter afstemmen op veranderd bezoekersgedrag. Zo krijgt het volksfeest rond Europa Run de komende jaren een nieuwe impuls. Ook de kerstmarkt wordt voortaan door gemeenten georganiseerd met kerstchalets, shopping en foodstands. De lentejaarmarkt verdwijnt vanaf 2027 en maakt plaats voor een kermismarkt tijdens de wekelijkse dinsdagmarkt. De oktoberjaarmarkt en kermis blijven wel behouden. De dambrug over de Moervaart in Moerbeke gaat van 5 tot 16 oktober volledig dicht. En dat voor onderhoudswerken. De Vlaamse Waterweg vervangt het houten brugdek en herstelt beschadigde kopmuren. Ook fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen. Buslijn 49 rijdt tijdelijk via een aangepaste route en bedient de haltes in Moerbeke niet. Een tweede afsluiting is gepland van 22 maart tot 2 april 2027. En tot zover de belangrijkste regionale nieuwsfeiten uit het Waasland op dit moment.

In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 33 66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.

Rod Stewart en Tonight and Yours. Ik wens je veel plezier zometeen met After Dinner. Even bekomen van je drukke dag met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Gepresenteerd door Johan Waterschoot. Maar nu nog even diep inademen. Dit is Ariana Grande van 6 jaar geleden. Breathing.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsborden en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdredder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak.

0: de zenders hem systematisch in discrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.
1: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
2: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan Waterschoot.
1: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: blijven gewoon altijd goede vrienden. Van de radio en van elkaar. In excess. Het 88 Neve TS Apart. Welkom in After Dinner. Het wordt weer heel gezellig hier aan tafel. Met hits uit de jaren 70, 80 en 90. Welkom.
1: After Dinner. One Hit Wonder.

0: wees er maar zeker van dat dit ook een one-hit wonder was. Die Caroline Loop uit Frankrijk, 87, met Silhouette. De betekenis van Silhouette is eigenlijk nogal speels. Wat betekent wat? Het liedje draait rond een soort nonchalance, een luie levenshouding van lekker niks doen.
1: Land van Waas. The music sounds great.
0: Nou ja, en in het achtergrondkoortje van Caroline Loop zat Amina. En Amina, die deed op het einde van de jaren 80 ook mee voor Frankrijk op het Eurosong Festival met C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Die spelen we nog wel eens een ander keertje hier in After Dinner. Nu wordt het tijd dat ik het stof eens ga afwassen van mijn wagentje hier. Naar de car wash van Rolls Royce, wij terug naar 77, want toen kwam de originele uit.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Het waren Duitsers met dit muzikaal projectje. En de zangeres Tina Harris, die zong van Everything's Gonna Be Alright. En ze ging al ver terug in de tijd, hoor. Ja, naar Johann Sebastian Bach en zijn suite nummer 3 R genaamd. Weet jullie nog wel? Hiervoor Giorgio Moroder en Philip Oakley uit 84 met Together in Electric Dreams, ook al uit een gelijknamige film. Clouseau, die vraagt dan weer ziemig.

0: Een Englishman in New York zou het zo letterlijk kunnen stellen in 1972. De UK'er Elton John begon door te breken begin van de jaren 70 in de USA met onder andere deze Crocodile Rock. Janet Jackson, Q-Tip en Joni Mitchell wachten al op ons met Gone Till It's Gone.
1: Radio After Dinner met Johan Waterschoot.
2: Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that?

Street Music met The Street Dancers, Double Trouble en The Rebel MC uit 89 en Street Tough. Wij blijven gezellig binnen aan tafel in After Dinner. Doen dat van maandag tot vrijdag tussen 6 en 7. Aperitiefje, hoofdgerecht, ja, een dessertje, voilà, een toetje. Alan Foley nu, What's the Matter Baby?

van de Santa Esmeralda uit eind jaren 70 hebben het ook nog uitgebracht. Don't Let Me Be Misunderstood, hier in de versie van Joe Cocker, halfweg de 90s.

We zijn bezig aan de laatste lekkernijen hier aan tafel in After Dinner. Wat denken jullie van OMC, How Bizarre of deze Fine Young Cannibals? A Good Thing.

0: Toch een beetje ironisch, deze OMC. Mensen uit Nieuw-Zeeland. OMC stond voor Otara Millionaires Club. En Otara is een wijk in South Auckland. En de naam was nogal ironisch bedoeld. Het was niet bepaald een rijke buurt. De groep ontstond begin jaren 90 rond de broers Phil en Pauli Fiumana. Oké, ja. Ik denk dat ik hier ver uitgedraaid ben qua platen. Ik hoor jullie morgen terug na Michiel om 6 uur voor een nieuwe After Dinner. Nog een hele fijne donderdagavond.
1: Radio Land.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsborden en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdrijder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federale rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in discrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt mogelijk de 30 graden opnieuw in zicht.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 0821 46 naar Dieter. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 3366. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Blankenbergen is een groep tieners gered van de verdrinkingsdood. De jongeren uit Brussel waren er op schooluitstap. Een kleine 30 jongeren negeerden alle verbodsporten en gingen toch de zee in om te zwemmen. De hoofdrijder was toevallig op het strand en dook hen achterna, samen met enkele inderhaast opgetrommelde collega's. De stroming had op dat moment al enkele tieners meegesleurd. Maar de redders konden iedereen op het nippertje in veiligheid brengen. In Zaventem hebben leden van het opsporingsteam FAST een Dominicaanse man gearresteerd die al enkele jaren op de vlucht was. De Spaanse justitie verdenkt hem van betrokkenheid bij een roofmoord in een Madrileens bordeel 6 jaar geleden. De man had verschillende vervalste identiteitsdocumenten bij zich. Bedoeling is hem aan Spanje over te leveren, daar riskeert hij 23 jaar gevangenis. In Herentals in de Kempen is een vrouw dood aangetroffen in een cel van politiezone Nederland. De vrouw van 38 had daar de nacht doorgebracht nadat ze gisteren was opgepakt bij een huiszoeking in een drugszaak. De vrouw is na haar arrestatie nog onderzocht in het ziekenhuis en daar gezond verklaard. Ze wachtte in de cel op haar voorgeleiding bij de onderzoeksrechter. Verder onderzoek met onder meer een autopsie zal moeten wijzen wat er is gebeurd. Een andere politiezone zal dat onderzoek leiden. In de VS is de rel rond de persvrijheid nog niet gaan liggen. Het Witte Huis geeft nog altijd geen toegang aan journalisten van de perskanalen CNN, MS Now en Politico. Ook niet nu een federaal rechter dat verbod als ongrondwettelijk heeft beoordeeld. President Trump wil hen verbannen uit het Witte Huis omdat de zenders hem systematisch in discrediet brengen. Hij beschuldigt hen ook van het uitzenden van fake news. De betrokken zenders vragen de rechtbank nu om een spoedhoorzitting. Vanavond nog veel hoge wolken, die trekken weg na middernacht. Dan wordt het helder maar koel bij minima rond 10 graden. Morgen buitengewoon veel zon en een stralende hemel, maxima dan tot 23 graden. Volgende week komt

0: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
1: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselare aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog II. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die leidt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18

de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hebben tientallen mensen de zaal verlaten toen Israëlisch premier Netanyahu zijn toespraak aanvatte. Netanyahu noemde hen daarop morele lafaards. In de toespraak zei hij onder meer dat het een makkelijke beslissing was om Iran aan te vallen en een absolute noodzaak. Volgens Netanyahu verdedigt Israël heel wat landen waarvan de delegaties net de zaal hadden verlaten. De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft een vrouw uit Roeselare aangehouden op verdenking van moord op haar echtgenoot. Dat na de dodelijke brand in hun woning eerder deze week. Die echtgenoot, een man van 60, kwam daarbij om het leven en bleek te zijn overgoten met benzine. De vrouw had zelf de brandweer gebeld en is door hen gered. Ze verschijnt dinsdag voor de raadkamer. De fabriek van Plasman in Gent moet definitief sluiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Plasman is een Canadees bedrijf. In Gent maakte het bijna 40 jaar kunststofonderdelen, vooral bumpers voor de auto-industrie. Vooral als toeleveringsbedrijf voor Volvo Gent. Onlangs verloor de vestiging ook het contract met BMW Mini in Duitsland. Volgens de vakbonden was dat de doodsteek. In totaal verliezen meer dan 300 mensen hun baan. In Oostende is dichter en literatuurcriticus Hedwig Speliers overleden. De man was een veelschrijver, publiceerde ook tal van essays en genoot bekendheid met boeken over de auteur Stijn Streuvels, waarin hij de man verweet te Duits gezind te zijn geweest tijdens Wereldoorlog II. Speliers stierf na een korte ziekte, hij was 91. Het blijft Belgische medailles regenen op het WK wielrennen in Montreal. In de wegrit voor beloften bij de vrouwen heeft Fleur Moors brons behaald. Na een kleine 135 kilometer was de Slovaakse topfavoriete Gladonova de sterkste. Ook Lore de Schepper reed een sterke wedstrijd en kwam als zesde over de streep. En de Vlaams-Brabantse actrice Mona Mina Leon is genomineerd voor een International Emmy Award. Nooit eerder is die eer een actrice uit ons land te beurt gevallen. Leon dankt de nominatie aan haar hoofdrol in de Vlaamse reeks Holy Shit, waarin ze een jonge vrouw speelt die leidt aan het syndroom van Gilles de la Tourette. De uitreiking van de Emmy Awards gebeurt op 23 november in New York. De nacht is koel bij zo'n 10 graden, maar er zijn amper wolken. Vrijdag is het flink zonnig en warm bij 23 graden. En de daaropvolgende dagen gaat het kwik nog verder de hoogte in.